0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18-0.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten. En dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
3: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open. Sleep Life.

0: Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: town. Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Pienso que un sueño para

0: meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Deuren, home veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Canvas.
1: The music sounds great.
2: Je vindt er geen maagden, geen lepels van goud,

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be. Of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag jeugdtheater ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

0: doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huis hield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Fink, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
5: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
4: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
5: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
4: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
5: Hoe kan dat nu?
4: Zal u zeggen?
5: Zeg, het
4: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deur. Dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
7: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brand.

0: regen met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocconioli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Papa Chico, het ging niet over die clown waar je misschien aan dacht, maar wel ook over een zonnig, positief figuur. Het was de grootste hit na Kalimba de Luna voor Tony Esposito en stond onder meer in de hitlijsten bovenaan in België, Nederland, Oostenrijk en Italië. Nieuwe maand, het is vandaag 4 oktober. Welkom in het middagprogramma hier bij Land van Waas op deze zondag. Er komt zo dadelijk muziek aan van Joe Cocker, Meteor en eerst deze Jeroen van der Boom naar 2015. Met Mag ik dan bij jou zijn? Goedemorgen.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevaar.

De mooie stem van Joe Cocker met N'oublie jamais, nooit vergeten. Tenzij het iets was dat echt gênant was, dan mag het wel natuurlijk. In 2013 reed een Duitse man na zijn huwelijksreis weg van een tankstation zonder zijn kersverse vrouw. Pas 2,5 uur later merkte hij dat ze niet meer in de auto zat. Dus ja, sommige dingen mag je echt niet vergeten. We zijn onderweg naar de eerste triple throwback voor vanochtend hier bij Land van Waas. Met muziek van Bazaar, Paul McCartney en deze Dance Dance.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: eerste single voor Bazaar. Ooit komt er een dag. En zo zijn we toegekomen bij de eerste triple throwback voor vanochtend. We gaan naar jaartal 2001, weet je het nog? Nokia's, cd-mapjes, MSN Messenger en nachten vol dance en neonlicht. Antwerpen had met Zillion een van de bekendste clubs van het land. Tot 19 oktober 2001. Toen moest de megadiscotheek de deuren sluiten en kwam er abrupt een einde aan een bijzonder hoofdstuk in het Belgische nachtleven. 2001, de muziek dan. Texas komt er zo dadelijk aan met een gitaarsong. Na dit duet van Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely.
1: Triple Throwback. Triple Throwback.

Om Werelddierendag te vieren staat Asiel het Zilveren Mandje uit Lokeren vandaag met een standje op de markt. En hier kan je gratis de chip van uw hond laten uitlezen en de registratie nakijken. Vandaag is dat zondag 4 oktober van 13 uur tot 16 uur. Onze Eurovisieheld Gustav brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look At Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levenslo Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levenslo Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 3 uur. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be/

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao met Me Gustas Tu, nummer dat meteen naar zon, zomer en vrijheid ruikt. En laat dat nu perfect passen bij een opvallend stukje Belgisch nieuws uit 2001. Op 1 juli opent in Bredene het eerste naaktstrand van België. Een stukje strand aan de voet van de beschermde duinen waar naturisten voortaan officieel terecht konden. Wat toen nog behoorlijk bijzonder was, groeide uit tot een van de drukst bezochte strandzones van Bredene. The Music Sounds Great, Land van Waas, met zo dadelijk Bruce Hornsby en Range en

Viel jouw jeugd in de jaren 90 en je hield van rock, dan ken je het album waarschijnlijk ook wel waar het uitkwam. Use Your Illusion 2 van Guns N' Roses, dat was Yesterday's. Ik begin hier zo stilletjes aan een beetje honger te krijgen. Ik ga zo dadelijk een boterhammetje eten. Ik zou zeggen, doe dat ook. We gaan naar het nieuws van 12 uur toe met deze van Kings of Leon en Sex on Fire.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnepr in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
2: Sleep Life. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
5: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
6: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
5: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
6: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
7: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website Marcel.

droomdromen werkelijkheid worden. Let's think twice. Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Bart van Laren.

History, een heel toepasselijke titel, want ze schreven er toch een beetje geschiedenis mee. In 1985 dit Nederlandse meidentrio Mai Tai. History werd de top 10 in Engeland en zelfs succes tot in Amerika. Radio Land van Bas. Nieuws van 12 uur voorbij. Je zit hier aan tafel, ik wens je smakelijk eten. In dit uurtje komen we straks een triple throwback tegen en muziek van Zucchero en Jong, Miley Cyrus en eerst deze New Rules. Dit is Dua Lipa. Goedemiddag.

Paul Jong kende Senza Una Donna al van een vakantie in Italië en wilde het nummer eigenlijk coveren. Zucchero had het idee om dat samen te doen en zo werd het in 1991 een wereldhit. Het weer voor vandaag en de komende dagen. Vandaag vrij zonnig en zacht met een temperatuurtje van 20 tot 23 graden. Maandag en dinsdag blijft het rustig en meestal zonnig, opnieuw 20 tot 23 graden. En woensdag neemt de bewolking toe en stijgt later de kans op wat regen. Ik heb zo dadelijk Black Slade uit 1981 voor jullie hier bij Land van Waas. Na deze van 2 jaar eerder, 79, Bad Case of Loving You en Robert Paul.

0: 'Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: schitterend nieuw nummertje van Alan Langley, Choose in Texas. We gaan ondertussen in onze volgende triple throwback naar een tijd van de Walkmans, videobanden, felle kleuren en popmuziek op volle kracht. Alles moest moderner, sneller en opvallender in 1985. Ook Coca-Cola dacht in die tijd aan vernieuwing. Op 23 april 1985 kondigde het bedrijf een nieuwe zoetere formule aan, New Coke. Alleen liep die modernisering niet helemaal zoals gepland, want fans reageerden massaal en vaak woedend. De muziek in van 1985, ik heb er zo dadelijk eentje van Marillion, naar deze Modern Talking, and you can win if you want.
1: Triple Throwback.

1988 kwam Kaylee met Marillion en ook passeerden we nog even langs The Jungle Tarzan Boy van Baltimora. In 1985 werd met het verdrag van Schengen de weg vrijgemaakt voor reizen zonder grenscontroles. En zonder grenzen gaan we meteen door naar iets wat ook bijzonder vlot binnenkomt. Lenny Kravitz.

Human League, Tell Me When. Wel zo dadelijk in het volgende uurtje tussen 1 en 2 gebeurt het. We zijn onderweg naar het nieuws van 1 uur met deze hier van Robbie Williams, Sin Sin Sin. Don't

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden

0: De gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

hoort het, hè? De pure sound van de 80s 1984. Phil Pearson en Galaxy. En What Do I Do? Radio Land van Baas. En we hebben er nog eentje te gaan. Een uur boordevol muziek hier bij Land van Waas. Met zo dadelijk al Cardigans, Kygo en Max McDone. En eerst deze Camilla Cabello en Young Tough en Havana. Goedemiddag.

Landvermazen je zondag op deze 4e oktober. Je hoorde de Cardigans met La Fool. Ik heb hier nog een opvallend verhaal uit Californië. Een zekere Nico woont nu al 2 jaar in zijn Tesla Model X. Na zijn ontslag verkocht hij zijn huis, doucht nu in de fitness en bespaart naar eigen zeggen zo'n $1500 per maand. Van iemand die zijn leven compleet omgooide naar de vraag die daar perfect bij past. Who do you think you are? Dit is Candlewick Green.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Somber met My Body Isn't Ready. Hopelijk dat van jullie wel, want we duiken nu drie keer terug de tijd in met onze triple throwback. We beginnen op 22 mei 1976. Die dag werd Guy Thijs, bondscoach van de Rode Duivels. Zijn eerste wedstrijd volgde meteen tegen Nederland en eindigde op een 1-2. Wat toen begon met een nederlaag groeide uit tot een van de bekendste periodes uit de voetbalgeschiedenis, met onder meer de EK-finale in 1980 en jaren later de vierde plaats op het EK van 1986. Maar we blijven in 1976, nu met de muziek uit dat jaar. We starten met Candy Staten, Young Hearts Run Free.
1: Triple throwback. Triple throwback.

Om Werelddierendag te vieren staat Asiel het Zilveren Mandje uit Lokeren vandaag met een standje op de markt. En hier kan je gratis de chip van uw hond laten uitlezen en de registratie nakijken. Vandaag is dat zondag 4 oktober van 13 uur tot 16 uur. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09 235 0300.

Dellinger met Cocaine in My Brain. Niet meteen de meest diplomatieke titel, maar we blijven toch nog even in 1976. Op 22 september trad Portugal toe tot de Raad van Europa. 2 jaar na de Anjer-revolutie zet het land daarmee opnieuw een grote stap richting democratie en Europese samenwerking. Van groen licht voor Portugal, zo dadelijk naar een heel andere kleurkoren. Jaap Reesema en Lia Roux komen eraan met Code Rood. Hey!

Halfweg de jaren 90 en People met Sight for Sore Eyes. Nummer over dat ene moment waarop een doodgewone dag plots helemaal verandert. Gewoon omdat de juiste persoon binnenkomt. Dat moet Christian Brisson zijn, zo dadelijk na 2 uur. En om 5 uur is er Sandra hier bij Land van Waas. Volgende week kom ik bij je terug tussen 11 en 2 op zondag voor een nieuwe aflevering. Ik heb er voor nu nog eentje om af te ronden van Justin Timberlake en Timbaland. En Sexy Back. Dag.

0: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij

van Bostonis, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf. We spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag. Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Heerlijke soul uit 1982. Hot Chocolate, deze grote hit, Girl Crazy. Er is het eerste weekend van de maand oktober. En we gaan er weer een lap op geven. En dat allemaal tot 5 uur deze namiddag.

Er is vandaag best wel wat te doen. Zo is het Open Bedrijvendag. Vandaag begint ook de Week van het Bos. En het is ook Werelddierendag op deze 4e oktober. En straks gaan we ook nog even kijken wat er vandaag in de krant stond, jaren geleden.

4 oktober vandaag, de eerste Werelddierendag wordt gevierd. En dat in 1930. 500 Belgische paracommando's worden in het kader van een humanitaire actie naar Rwanda gestuurd, nadat dat land om hulp had gevraagd, en dat in 1990. In Brussel wordt de Noord-Zuidverbinding inguldigd, dat in 1952. En de Citroën DS19 wordt gepresenteerd vandaag, en dat in 1955.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
5: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
4: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
5: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
4: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
5: Hoe kan dat nu?
4: Zal u zeggen?
5: Zeg, het
4: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deur. Dagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
7: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
8: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bijveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
9: Thank you.

mysterieus nummer van lang geleden. Deze van Billy Idol en Sweet 16 op deze zondagje namiddag. En Bauza is in Duitsland een gigantische ster. Hij was de allereerste Duitse rapper ooit die een diamantenplaat wist te bemachtigen. Laat je verrassen door deze recente hit, deze Magnetic.

0: Het nieuws, dat komt er zo aan om 3 uur. En daarna is er nog veel meer.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Dnieper in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
0: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
3: The music sounds great.
0: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Christian Brison.

komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Ik heb nog een opmerkelijk bericht uit Spanje. En ook is er nog de lokale agenda.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Luc Appermond is jarig, die wordt er 77. En dat is een Vlaamse radio- en televisiepresentator, bekend van een Waagstuk en Eurosong. Dan ook nog Daisy van Praat, die wordt er vandaag 44. Dat is een Vlaamse actrice uit de familie David en code 37, die wordt er 44. Chris Lowe, die wordt er 67 en dat is de Britse toetsenist van de Pet Shop Boys.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Om Werelddierendag te vieren staat Asiel het Zilveren Mandje uit Lokeren vandaag met een standje op de markt. En hier kan je gratis de chip van uw hond laten uitlezen en de registratie nakijken. Vandaag is dat zondag 4 oktober van 13 uur tot 16 uur. Onze Eurovisieheld Gustave brengt songs en invloeden in een warme setting met piano en fenomenale backing vocals. Hij doet dat in Lokeren op vrijdag 30 oktober met Look at Us Now, A Closer Look. Dichtbij, persoonlijk en puur in Cultuurcentrum Lokeren op het Kerkplein om 7:45. Tickets via cultuurcentrum.lokeren.be. Levensloop Beveren brengt vechters, vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers samen in één grote beweging van solidariteit. Op 17 en 18 oktober kan je wandelen, lopen, fietsen en supporteren voor iedereen die getroffen wordt door kanker. Levensloop Beveren op zaterdag 17 oktober van 14:45 tot zondag 18 oktober om 3 uur. Afspraak Atletiekplein, Klapperstraat 103 in Beveren. Wil je inschrijven als team of individuele deelnemer? Je kan dat doen via www.levensloop.be.

deze even naar Spanje, want zwaar noodweer heeft in de Spaanse regio Catalonië afgelopen nacht tot overstromingen en grote verkeersproblemen geleid. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten, zo melden Spaanse media. De hele zondag geldt nog code rood voor de regio Catalonië.

Ja, een uur is zo voorbij, maar er komt nog heel wat moois uiteraard op deze zondagje namiddag. Het nieuws, dat is er ook. En daarna is er nog veel meer. Ik heb nog deze hits van Deepesh Mode. Just Can't Get Enough.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is lichtgewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
2: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook

0: unieke New Wave Club Classic, een onvolprezen rockmonument en de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Het komende uur gaan we even kijken wanneer de zon morgen opkomt en weer ondergaat. En ik heb ook de weerrecords van deze 4e oktober. En heel veel goede muziek natuurlijk, zoals deze Rag & Bone Man en Human.

Even kijken wat de zon morgen gaat doen. Morgen gaat die opkomen om 7:49 en gaat weer onder om 19:11. En morgen is het 11:22 daglicht.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Ik heb misschien nog goed nieuws voor u, want Belgen die naar de Verenigde Staten reizen zullen binnenkort minder lang in de rij moeten staan voor de grenscontroles op Amerikaanse luchthavens. Het is wel niet gratis. Het zal $120 of €105 kosten om er gebruik van te maken. De toelating blijft wel gedurende 5 jaar geldig.

Zo dadelijk veel plezier met Sandra de Moor. Die is er zo dadelijk ook weer. Ik besluit nog met deze grote hit van Mika en Love Today. Maak er nog een fijne zondag van.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is lichtgewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
2: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website Marcel.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag. Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Van harte welkom op Land van Waas. Ik ben er voor jullie tot 19 uur. Zo net passeerde een van de grootste klassiekers van het Amerikaanse duo Hall & Oates, You Make My Dreams. We gooien er meteen eentje van Belgische makelij achteraan, Ozark Henry met I'm Your Sacrifice.
1: Something's rattled your cage, stopped me dead in my tracks.
2: Been through hell and high tide, but we never looked back.
1: I thought that we couldn't lose, and then I bet on.

Een zomerse danshit van de Belgische DJ Henry PFR samen met producer Dr. Shai Sola. De volgende Italiaanse klassieker werd oorspronkelijk een solo-hit voor Eros Ramazzotti. In 1997 nam hij een nieuwe versie op samen met Tina Turner. En daarmee werd het nummer ook internationaal een enorm succes. De titel betekent letterlijk Dingen van het leven of Cose della vita.

Een van de belangrijkste soul- en disco-singles ooit opgenomen. The Love I Lost van Harold Melvin en de Blue Notes featuring Teddy Pendergrass. Tok Tok scoorde ooit een hele grote Europese hit met Such a Shame. Zanger Mark Hollis baseerde de tekst op het boek The Dice Man.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg,
0: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen.
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
8: Land van Waals.
9: The music sounds great.

Hij is een snelreizende Canadese singer-songwriter die bekend werd via American Idol, Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Een opvallende synthpop-uitstap van de Noord-Ierse band Snow Patrol. Hun nummer verscheen op hun verzamelalbum Up to Now en werd een grote radiofavoriet. Just say.

Om Werelddierendag te vieren staat Asiel het Zilveren Mandje uit Lokeren vandaag met een standje op de markt. En hier kan je gratis de chip van uw hond laten uitlezen en de registratie nakijken. Vandaag is dat zondag 4 oktober van 13 uur tot 16 uur. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het Binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum De Kaai op de Grote Kaai van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober en de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09 235 0300.

De Britse boysband Ultimate Chaos scoorde in de jaren 90 met Casanova. En wie herinnert zich Substitution nog? Een samenwerking tussen de Duitse hitmachine Purple Disco Machine en de Franse DJ Kungs.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

De boodschap van Billy Joel is duidelijk. Iedereen maakt fouten en verdient een tweede kans. You're only human. Hij stond vorige keer ook al op de playlist. De nieuwe van Bruno Mars. Een soulvolle track waarin hij opnieuw zijn liefde voor funk, R&B en retropop laat horen. On My Soul.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een uniek

Amerikaanse pianist en singer-songwriter Bruce Hornsby scoorde eind jaren 80 een groot hit met The Valley Road. Mayer Hawthorne is een Amerikaanse soulzanger die moderne muziek combineert met de warme Motown-sound van vroeger, The Walk.

Een internationale samenwerking tussen het Nederlandse DJ-trio Criss Cross Amsterdam, de Braziliaanse superster Luisa Sonza en de Franse hitmaker Willy William. My oh my! In de jaren 90 scoorde hij verschillende hits. C.B. Milton met Send Me an Angel.

Hij is vooral bekend van Love is in the Air, maar ook Standing in the Rain werd een groot succes. John Paul Young. Een Motown-klassieker van Diana Ross en de Supremes. Reflections was een van hun laatste grote hits voordat Diana Ross een succesvolle solo-carrière begon.

feeling. Een samenwerking tussen Ed Sheeran en Martin Garrix, Repeat It. Een minder bekende maar geliefde Eurodance track uit de vroege jaren 90. Typisch voor die periode met energieke beats, catchy zanglijnen en een flinke dosis dansvloergevoel. Seduced met Good To Be.

bekendste ballad van Take That, geschreven door Gary Barlow en uitgegroeid tot een wereldhit, Back for Good. Camille is uitgegroeid tot een van de populairste jonge artiesten van Vlaanderen. Met diamant toont ze haar krachtige stem en emotionele stijl.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

De grootste hit van de Britse zanger John Waite. Ondanks de titel en het refrein I Ain't Missing You At All gaat het nummer net over liefdesverdriet en gemis. Belgische trots Felix de Laat, beter bekend als Lost Frequencies, blijft wereldwijd scoren met zijn melodische danceproducties Live It All.

De debuutsingle van Snoop Doggy Dogg, geproduceerd door Dr. Dre. What's My Name? Onlangs konden we hen nog live aan het werk zien in Sint-Niklaas. Hooverphonic met The World Is Mine.

Afkomstig uit de musical Chess en geschreven door Benny en Björn van ABBA. Murray Head met One Night in Bangkok. Het is bijna 19 uur, dat wil zeggen dat ik zo dadelijk van jullie afscheid zal moeten nemen. Ik heb er nog eentje voor jullie klaarstaan. American Authors met Best Day of My Life. Graag tot

0: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meat Loaf.

Om Werelddierendag te vieren staat Asiel het Zilveren Mandje uit Lokeren vandaag met een standje op de markt. En hier kan je gratis de chip van uw hond laten uitlezen en de registratie nakijken. Vandaag is dat zondag 4 oktober van 13 uur tot 16 uur. Het eeuwenoude fort Liefkeshoek trekt op zaterdag 31 oktober zijn griezeljas aan. Zet je schrap voor een namiddag vol spanning en leuke activiteiten. Want tussen de mistige muren van het fort dwalen de pompoentjes rond, klaar om leuke streken uit te halen. Beleef vieze vuile trollenverhalen bij meneer Zee op het binnenplein. Ga op zoek tussen de pompoenvelden. Maak een griezelige creatie in de knutselworkshop. Speel een spel met je vriendjes en steel de show met scary make-up of een griezelige maar tijdelijke glittertattoo. Op zaterdag 31 oktober van 13 uur tot 17 uur in Fort Liefkeshoek in Kallo, Kielrecht, Beverwaas. In Lokeren is er een lezing van Alphonsine, Lokerse verzetstrijdster van Wereldoorlog 2. Verzetstrijders die een belangrijke rol speelden in Wereldoorlog 2 en het nog kunnen navertellen, worden zeldzaam. Alphonsine van de Velde, geboren in Lokeren in 1922 en nu woonachtig in Gent, is één van hen. Als verpleegkundige en verzetstrijdster maakte zij met haar moed en inzet voor velen het verschil tussen leven en dood. De lezing vindt plaats in het lokaal dienstencentrum, de Kaai op de Grote Kaai, van 14 uur tot 16 uur op donderdag 15 oktober. En de toegang is gratis. Inschrijven en meer info via welzijnshuis@lokeren.be. Je kan ook bellen naar 09235 0300.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
3: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-6816.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het
0: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
3: Vink. Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Sound van Waas. The music sounds great.

0: van Waas.
1: The music sounds great.